bier bij de dikke Siaan uit Montferland. Ik dronk een glas met Klaas, ik dronk een glas met bier en sprong er aardig uit de band. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel de Goudfazan, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet

aan uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een vust met Pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel het Goud Verzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in

Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met de meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van oud bier. Dat zingt dan van burgerijen, een man van het jaar nul, vette burger klik, vette wiezen werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, en wie burger is, is een oude...